0: door kennisdeling, talent en innovatie te versterken. Zo worden leerlingen optimaal voorbereid op de toekomst. De komende maanden staan in het teken van de verdere inrichting van de nieuwe organisatie, inclusief de introductie van een nieuwe naam. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het

0: Ribbelij wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. De fusie tussen SECVO, Silvo en onderwijsgroep Oost-Brabant is definitief. Per 1 januari 2027 ontstaat een nieuwe onderwijsstichting. Deze brengt 17 scholen voor primair en voortgezet onderwijs samen in de Brainport-regio. Doel? Leerlingen de beste kansen bieden in een veranderende wereld. De fusie speelt in op de snelle groei van de Brainport-regio door kennisdeling, talent en innovatie te versterken. Zo worden leerlingen optimaal voorbereid op de toekomst. De komende maanden staan in het teken van de verdere inrichting van de nieuwe organisatie, inclusief de introductie van een nieuwe naam. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Boekel is een nieuwe coalitie gevormd tussen CDA en DOP. En zoals verwacht zijn er nu 3 wethouders benoemd. De vraag waarom deze keuze is gemaakt klinkt luid, zeker na het blok-tv-debat. Opvallend is de leeftijd. De helft van het nieuwe college is jonger dan 30. Aanstaande donderdag, 25 juni, ontvangt presentator Mario van Dinter in Blok Live alle wethouders en burgemeester Caroline van de Elsen. Van 8 tot 9 uur 's avonds bespreken ze de gemaakte keuzes, de portefeuilleverdeling en stellen ze externe wethouder Erik Daandels voor. Na 2 rustige jaren zien huiseigenaren de WOZ-waarde van hun woning weer fors stijgen. In Laarbeek bedraagt die dit jaar gemiddeld €495.000, zo blijkt uit CBS-cijfers van woensdag. Een gemiddeld huis in Laarbeek, koop of huur maakt niet uit, heeft dit jaar deze WOZ-waarde. Deze stijging is al 4 jaar sneller dan de huizenprijzen. In 2019 was de waarde nog €276.000. De WOZ-waarde beïnvloedt de inkomstenbelasting, vooral voor woningen boven €1,3 miljoen, die onder de villa-tax vallen. Vorig jaar telde Nederland 56.000 van zulke huizen, waarvan 38 in Laarbeek stonden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: steeds de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

0: Non-stop OSR. Non-stop OSR.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrand, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. Na twee rustige jaren zien huiseigenaren de WOZ-waarde van hun woning weer fors stijgen. In Laarbeek bedraagt die dit jaar gemiddeld €495.000, zo blijkt uit CBS-cijfers van woensdag. Een gemiddeld huis in Laarbeek, koop of huur maakt niet uit, heeft dit jaar deze WOZ-waarde. Deze stijging is al 4 jaar sneller dan de huizenprijzen. In 2019 was de waarde nog €276.000. De WOZ-waarde beïnvloedt de inkomstenbelasting, vooral voor woningen boven €1,3 miljoen, die onder de villa-tax vallen. Vorig jaar telde Nederland 56.000 van zulke huizen, waarvan 38 in Laarbeek stonden. De 17e editie van het Rockabilly Roundup Festival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Liefhebbers van authentieke rockabilly muziek kunnen dan terecht bij Manege den Perdebak aan de Provinciale Weg 26. Diverse internationale topbands zullen optreden. Denk aan The Goosebumps uit Italië, Los Folidos uit Spanje, Snakes in the Boots uit Frankrijk en Dollar Bill uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het Kroatische Bee and the Bobs staat op de planken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Het dodelijke slachtoffer bij de treinbotsing in de buurt van het Britse Bedford is de machinist van een van de treinen. Er raakten 89 mensen gewond bij het ongeluk waarbij twee treinen op elkaar botsten. Ze reden richting Londen toen het misging. Vermoedelijk was de trein die geraakt werd stil blijven staan als gevolg van een storing. De exacte oorzaak van het ongeluk ten noorden van Londen wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Zelensky heeft Belarus een ultimatum gesteld over militaire apparatuur bij de grens. Hij eist dat signaalversterkers voor drones binnen een week worden verwijderd. Die worden volgens hem door Rusland gebruikt voor aanvallen op Oekraïne. Als Belarus de apparatuur niet verwijdert, grijpt Oekraïne zelf in, zegt Zelensky. Volgens hem staan de installaties in twee grensregio's als ondersteuning van Russische communicatie. Tientallen winkels van Gal&Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal&Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Er is een gloednieuw watertappunt geopend in Handel. Donderdag vulde wethouder Willeke van Zeeland haar flesje bij het nieuwe watertappunt aan de Rector Luitenstraat. Vanaf nu kunnen passanten en bewoners hier gratis genieten van verfrissend drinkwater. Het tappen van water is niet alleen een gezonde keuze, maar ook uitermate gemakkelijk en bovenal lekker. Dit nieuwe punt in Handel is onderdeel van een breder netwerk aan watertappunten binnen de gemeente Gemert-Bakel. In heel de gemeente Gemert-Bakel watertappunten bij speelplekken of langs wandel- en fietsroutes. In De Mortel, in Milhezen, in Gemert en in Elsendorp. In Boekel is een nieuwe coalitie gevormd tussen CDA en DOP. En zoals verwacht zijn er nu 3 wethouders benoemd. De vraag waarom deze keuze is gemaakt klinkt luid, zeker na het blok-tv-debat. Opvallend is de leeftijd. De helft van het nieuwe college is jonger dan 30. Aanstaande donderdag, 25 juni, ontvangt presentator Mario van Dinter in Blok Live alle wethouders en burgemeester Caroline van de Elsen. Van 8 tot 9 uur 's avonds bespreken ze de gemaakte keuzes, de portefeuilleverdeling en stellen ze externe wethouder Erik Daandels voor. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De 17e editie van het Rockabilly Roundup Festival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Liefhebbers van authentieke rockabilly muziek kunnen dan terecht bij Manege den Perdebak aan de Provinciale Weg 26. Diverse internationale topbands zullen optreden. Denk aan The Goosebumps uit Italië, Los Folidos uit Spanje, Snakes in the Boots uit Frankrijk en Dollar Bill uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het Kroatische Bee and the Bobs staat op de planken. Er is een gloednieuw watertappunt geopend in Handel. Donderdag vulde wethouder Willeke van Zeeland haar flesje bij het nieuwe watertappunt aan de Rector Luitenstraat. Vanaf nu kunnen passanten en bewoners hier gratis genieten van verfrissend drinkwater. Het tappen van water is niet alleen een gezonde keuze, maar ook uitermate gemakkelijk en bovenal lekker. Dit nieuwe punt in Handel is onderdeel van een breder netwerk aan watertappunten binnen de gemeente Gemert-Bakel. In heel de gemeente Gemert-Bakel watertappunten bij speelplekken of langs wandel- en fietsroutes. In De Mortel, in Milhezen, in Gemert en in Elsendorp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Deze week op Omroep Peelrand TV.
4: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Gisteren is een 2-jarig jongetje in Krimpen aan de IJssel uit een oververhitte auto gehaald. Het kind was in de auto achtergelaten en werd na 10 minuten door omstanders bevrijd. De wijkagent schrijft dat het zweet van de jongen afdroop. Het is niet bekend waarom het kind is achtergelaten. Er is een melding gedaan bij het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het weer. Alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De 17e editie van het Rockabilly Roundup Festival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Liefhebbers van authentieke rockabilly muziek kunnen dan terecht bij Manege den Perdebak aan de Provinciale Weg 26. Diverse internationale topbands zullen optreden. Denk aan The Goosebumps uit Italië, Los Folidos uit Spanje, Snakes in the Boots uit Frankrijk en Dollar Bill uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het Kroatische Bee and the Bobs staat op de planken. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Driebelei wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. In Boekel is een nieuwe coalitie gevormd tussen CDA en DOP. En zoals verwacht zijn er nu 3 wethouders benoemd. De vraag waarom deze keuze is gemaakt klinkt luid, zeker na het Blok-TV-debat. Opvallend is de leeftijd. De helft van het nieuwe college is jonger dan 30. Aanstaande donderdag, 25 juni, ontvangt presentator Mario van Dinter in Blok Live alle wethouders en burgemeester Caroline van de Elsen. Van 8 tot 9 uur 's avonds bespreken ze de gemaakte keuzes, de portefeuilleverdeling en stellen ze externe wethouder Erik Daandels voor. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Weekendstart.
0: Tony Bouw.

Misschien is dat wel de beste tip voor vandaag. Laten we maar naar het strand gaan op deze hete zaterdag dat het gaat worden. Zaterdagmorgen 20 juni alweer. Nieuwe aflevering van de weekendstart hier op OZR 920. Met lekkere muziek van toen en van nu. Je hoort ze allemaal voorbij komen. Hier is Dead or Alive met You Spin Me Around.

Radio, muziek van heel wat jaar terug alweer. En you can change that op deze zaterdagmorgen als je net wakker wordt. Dit is OZR 920 met nieuwe muziek nu van Bruno Mars. Risk It All.

Toepasselijke muziek op deze zaterdagmorgen. Lekkere surfmuziek uit Amerika uit de jaren 60. De Beach Boys met Help Me Rhonda. En hier zijn dames van de Sugababes met Stronger.

was heel wat jaren terug een hele grote hit van Robin Thicke. Je hoorde de Blurred Line voorbij komen. Ozer 920, de luisteraar. De hele dag door, 24 uur per dag, de lekkerste muziek uit je speakers. Dus blijf erbij. Onderweg Bertje Hering, als een vogel zo vrij. Maar eerst muziek van een paar maanden terug alweer. Somber met een rest. You have-

Bert Hering had er in de jaren 80 het handje van om van die gouden oude klassiekers een Nederlandse tekst van te maken. Deze was een oudje van de Doobie Brothers uit de jaren 70. Heette de Long Train Running en hij maakte ervan Als een vogel zo vrij. Hier op OZL 920. En dan meer muziek van Nederlandse bodem. De enige hit van Fruitcake is hier. My Feet Won't Move.

Lion in the Morning Sun, Will and the People. Een echte zomerse plaat is hier op OZL 920. Julio Iglesias, Milonga Sentimental.

De heren die vooral in de jaren 80 een paar grote hits maakten. Daryl Hall en John Oates met The Witch Girl. Aan het einde van het eerste deel de weekendstart. Zodra ik na 9 uur ben ik bij je terug met nog veel meer lekkere muziek.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De automobilist die vannacht bij Coevorden onder een omvallende boom kwam, is overleden. Hij reed met zijn auto op een zandpad en kwam ter plekke in het noodweer om het leven. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Door zware windstoten en blikseminslagen zijn er op meerdere plaatsen branden ontstaan. Er was ook schade door afgewaaide takken en losgeraakte daken. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Het weer. Alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na 2 rustige jaren zien huiseigenaren de WOZ-waarde van hun woning weer fors stijgen. In Laarbeek bedraagt die dit jaar gemiddeld €495.000, zo blijkt uit CBS-cijfers van woensdag. Een gemiddeld huis in Laarbeek, koop of huur maakt niet uit, heeft dit jaar deze WOZ-waarde. Deze stijging is al 4 jaar sneller dan de huizenprijzen. In 2019 was de waarde nog €276.000. De WOZ-waarde beïnvloedt de inkomstenbelasting, vooral voor woningen boven €1,3 miljoen, die onder de villa-tax vallen. Vorig jaar telde Nederland 56.000 van zulke huizen, waarvan 38 in Laarbeek stonden. De 17e editie van het Rockabilly Roundup Festival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Liefhebbers van authentieke rockabilly muziek kunnen dan terecht bij Manege den Perdebak aan de Provinciale Weg 26. Diverse internationale topbands zullen optreden. Denk aan The Goosebumps uit Italië, Los Folidos uit Spanje, Snakes in the Boots uit Frankrijk en Dollar Bill uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het Kroatische Bee and the Bops staat op de planken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: Oh,
4: OSR 920. Weekend start. Tony Bouw.

Zo, een hele lekkere bakherrie. Het is de speakers van OZR 920 op deze zaterdagmorgen. AC/DC, Highway to Hell en Ace of Base, All That She Wants. Aan het begin van deel 2 van de weekendstart met Raccoon en OZR.

0: yellow lemons.
1: Ze kwam uit Duitsland en ze scoorde in de jaren 90 één hit in Nederland. En daarna werd er niks meer vernomen van The Fool's Garden met de Lemon Tree hier op OZL 920. Deze nu al hete zaterdagmorgen. Maar doorgaan met Little Stevie Wonder. I was made to...

was niet helemaal natuurlijk van Chuck Berry uit lang vervlogen tijden. Maar dit was de uitvoering uit de jaren 70 van Emmylou Harris. You never can tell, c'est la vie. Niet van het mooie weekend. Wij draaien de lekkerste muziek zoals u aan ons gewend bent. 24 uur per dag. Hier is Miquel Brown met Close to Perfection.

Een van die lekkere nieuwe zomerse platen hier op OZR 920. Topic samen met Becky G. Dat plaatje heette Sorry Papi. Daarvoor nog Maan en Goldband met Stiekem. Onderweg muziek uit Italië van Eros Ramazzotti. Maar eerst ABBA. On en on en on.

0: Eros Ramazzotti, un emozione per sempre. We gaan even op de rustige country tour. Terug naar de jaren 70 met een hele mooie van Kenny Rogers. Het verhaal over Lucille.
1: In a bar in Toledo, across from the depot.

Ook kleine hitjes komen voorbij hier op OZR 920. Van een tijd terug hoorde je Laura Jansen voorbij komen met The Wicked World. Maar heel veel terug in de tijd. We gaan terug naar de jaren 60 maar liefst. Doen met die Animals. En Bring It On Home To Me.

De twee zusjes Mel en Kim Appleby uit de eind jaren 80. That's the way it is aan het einde van deze aflevering van de Weekendshart. Want we gaan langzaam op naar het nieuws van 9 uur. Daarna niet het bekende stemgeluid van Hans van Erp, maar ik wens je veel plezier met collega Leo de Blank. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar OZR 920. Een van de laatste voor dit uur, Ellie en Two Times. Fijn weekend, dag!

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek. Daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij Coevorden is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor, zoals tussen Geldermalsen en Den Bosch, tussen Hogeveen en Bijlen en tussen Zuidbroek en Veendam. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Het weer. Alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Boekel is een nieuwe coalitie gevormd tussen CDA en DOP. En zoals verwacht zijn er nu 3 wethouders benoemd. De vraag waarom deze keuze is gemaakt klinkt luid, zeker na het blok-tv-debat. Opvallend is de leeftijd. De helft van het nieuwe college is jonger dan 30. Aanstaande donderdag, 25 juni, ontvangt presentator Mario van Dinter in Blok Live alle wethouders en burgemeester Caroline van de Elsen. Van 8 tot 9 uur 's avonds bespreken ze de gemaakte keuzes, de portefeuilleverdeling en stellen ze externe wethouder Erik Daandels voor. De fusie tussen SECVO, Silvo en onderwijsgroep Oost-Brabant is definitief. Per 1 januari 2027 ontstaat een nieuwe onderwijsstichting. Deze brengt 17 scholen voor primair en voortgezet onderwijs samen in de Brainport-regio. Doel: leerlingen de beste kansen bieden in een veranderende wereld. De fusie speelt in op de snelle groei van de Brainport-regio door kennisdeling, talent en innovatie te versterken. Zo worden leerlingen optimaal voorbereid op de toekomst. De komende maanden staan in het teken van de verdere inrichting van de nieuwe organisatie, inclusief de introductie van een nieuwe naam. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
1: Leo de Blanc.

De Grand Funk Railroad uit 1975, je hoorde Some Kind of Wonderful. Welkom bij Goedemorgen Zaterdag op OSR 920. Hans van Erp is een paar weken met vakantie. Daarom doe ik dit programma tot 12 uur met heerlijke muziek. We gaan verder met Steve Winwood, oud-voorman van de Spencer Davis Group. Dit is Back in the High Life Again.

plaatje uit 1978 van Eddie Money, Baby Hold On To Me. En daarvoor Steve Winwood, liedzanger van de Spencer Davis Group uit 1987 en Back in the High Life Again. Uit 2012 is deze van Emily Sandé. Dit is het prachtige Next To Me.

0: Tina Turner overleed helaas in 2023. Het thema uit de film van James Bond, Golden Eye. En daarvoor Emily Sandé uit 2012 en Next to Me. OSS. Dit is Lisa en de Cult Jam. En Little Jackie Wants to Be a Star.
1: Goedemorgen,

The Kinks uit 1965 met All Day and All Night met voorman Ray Davies. We begonnen dit setje met Lisa Lisa en de Cult Jam en Little Jackie Wants to Be a Star. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers uit 1999 van het gelijknamige album. Dit is Californication.

0: Goedemorgen zaterdag bij OSR 920. En mocht je denken, ik hoor niet de stem van Hans van Erp. Nou, dat kan kloppen, want zoals ik al zei straks, Hans is een paar weken met vakantie. Je hoorde de Red Hot Chili Peppers en Californication en OMC en How Bizarre. Dit is Jeff Special.
1: Leo de Blanc.

Ja, Duitsland afkomstige La Bouche hoorde je in Falling in Love. En daarvoor Chef Special. Ze kwam uit Haarlem. Het heette Miracles. We gaan verder met een dame die al een tijdje niet meer onder ons is. Ze was getrouwd met Bobby Brown. Dit is Saving All My Love For You van Whitney Houston.

Muziek uit oktober 1974 van The Intruders. Het heette She's a Winner. Daarvoor het prachtige Saving All My Love For You van Whitney Houston. Muziek van recentere datum is deze van Sigma. Dit is Nobody To Love.

2012 van Is Ook Schitterend, Hoe Het Voelt, zo heette het nummer. We begonnen dit setje met Sigma en Nobody To Love. Zometeen het nieuws van 11 uur. Tot die tijd een opname uit 1971 van The Shocking Blue met liedzangeres uiteraard Mariska Veres. Dit is Blossom Lady. Tot straks.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Demonstranten blokkeren al wekenlang wegen en infrastructuur, waardoor de aanvoer van levensmiddelen en brandstof in gevaar komt. De betogers protesteren tegen de hervormingen van de president en eisen zijn aftreden. Met de afgekondigde noodtoestand kan deze nu militairen inzetten om het verzet te breken. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. De meeste verstoringen veroorzaakt door bomen en takken op het spoor zijn inmiddels verholpen. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Door werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Groningen en Eemshaven en minder treinen op de trajecten Leeuwarden-Harlingenhaven en Lelystad-Zwolle. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Tijdens de controle van de jaarrekening over 2025 kwam de Duitse financiële toezichthouder transacties tegen waarvan de herkomst niet was te herleiden. In afwachting van het onderzoek wordt de bank nu geleid door twee externe bestuursleden. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer. Het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Er is een gloednieuw watertappunt geopend in Handel. Donderdag vulde wethouder Willeke van Zeeland haar flesje bij het nieuwe watertappunt aan de Rector Luitenstraat. Vanaf nu kunnen passanten en bewoners hier gratis genieten van verfrissend drinkwater. Het tappen van water is niet alleen een gezonde keuze, maar ook uitermate gemakkelijk en bovenal lekker. Dit nieuwe punt in Handel is onderdeel van een breder netwerk aan watertappunten binnen de gemeente Gemert-Bakel. In heel de gemeente Gemert-Bakel watertappunten bij speelplekken of langs wandel- en fietsroutes. In De Mortel, in Milhezen, in Gemert en in Elsendorp. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Dribbelij wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
2: Leo de Blanc.

Het is 11 uur geweest op OSR 920. We zijn begonnen aan het tweede uur van Goedemorgen Zaterdag. Niet met Hans van Erp, want die is op vakantie. Maar met ondergetekende Leo de Blanc. Je hoorde My Old Piano van Diana Ross. En daarna Portugal the Man met Feel It Still. Dit is Blondie versus The Doors en Rapture Riders.

Blondie versus The Doors en Rapture Riders. En we sloten dit setje af met Gladys Knight and the Pips en The Midnight Train to Georgia uit 1973. Dit is Imagine Dragons and Sharks.

Ik zat me af te vragen of dat het telefoonnummer was van Tina Turner. 634-5789. Je hoorde Tina Turner, zoals gezegd, met Robert Gray in een lekkere live-uitvoering. En daarvoor uit 2022 de Imagine Dragons and Sharks. OSR 920 tot 12 uur met Goedemorgen Zaterdag. Niet met Hans van Erp, maar met ondergetekende, want Hans is op vakantie. Dit is de Alan Parsons Project. And I wouldn't want to be like you.

The Alan Parsons Project and I Wouldn't Want to Be Like You. Daarna Room 5 van Make Love. En zojuist hoorde je Duran Duran en Save a Prayer uit 1985. OSR 920 in de morgen is dit. Tot 12 uur. Dit zijn de Jonas Brothers en Only Human.

De Jonas Brothers en Only Human uit 2019. En zojuist Earth, Wind and Fire met Disco van de Bovenste Plank uit 1979. September, zo heette het. Dit is Dinah Carroll en Ain't No Man.

Een oude Veronica's alarmschijf uit december 1976 van de ILO, de Electric Light Orchestra, met voorman Jeff Lynne. Dat heette Living Thing. Daarvoor uit 2010 Rolling in the Deep van Adele. Dit is de Frank Boeijen Groep tot het nieuws van 12 uur met Paradijs. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het winkelpersoneel van slijterijketen Galangal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken en actie voeren voor een betere cao en tegen het verlagen van de zondagstoeslag. Zondagmiddag gaan ze demonstreren bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. De bestuurder is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt het ongeluk en roept getuigen op om camerabeelden te delen. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. De wagons van een goederentrein kwamen bij het rangeren met elkaar in botsing en stortten van een brug omlaag op een weg. De weg is afgesloten. Voor het treinverkeer heeft het ongeval geen grote gevolgen, omdat het spoor alleen door goederentreinen wordt gebruikt. Over de identiteit van de omgekomen persoon is nog niets bekendgemaakt. En de Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Volgens Trump is het een van de meest luxueuze vliegtuigen ter wereld en nodig om mee te kunnen komen met andere landen. Het vliegtuig is inmiddels getest en krijgt een nieuw kleurenschema in rood, wit, blauw en goud. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De fusie tussen SECVO, Silvo en Onderwijsgroep Oost-Brabant is definitief. Per 1 januari 2027 ontstaat een nieuwe onderwijsstichting. Deze brengt 17 scholen voor primair en voortgezet onderwijs samen in de Brainport-regio. Doel: leerlingen de beste kansen bieden in een veranderende wereld. De fusie speelt in op de snelle groei van de Brainport-regio door kennisdeling, talent en innovatie te versterken. Zo worden leerlingen optimaal voorbereid op de toekomst. De komende maanden staan in het teken van de verdere inrichting van de nieuwe organisatie, inclusief de introductie van een nieuwe naam. Er is een gloednieuw watertappunt geopend in Handel. Donderdag vulde wethouder Willeke van Zeeland haar flesje bij het nieuwe watertappunt aan de Rector Luitenstraat. Vanaf nu kunnen passanten en bewoners hier gratis genieten van verfrissend drinkwater. Het tappen van water is niet alleen een gezonde keuze, maar ook uitermate gemakkelijk en bovenal lekker. Dit nieuwe punt in Handel is onderdeel van een breder netwerk aan watertappunten binnen de gemeente Gemert-Bakel. In heel de gemeente Gemert-Bakel watertappunten bij speelplekken of langs wandel- en fietsroutes. In De Mortel, in Milhezen, in Gemert en in Elsendorp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: OSR.
7: Zin in een avond echt Grieks genieten?
6: Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920.

0: Carlos Santana met Maria Maria op OSR 920. Het is zaterdag de 20ste van juni. En morgen begint de zomer officieel. Kijk je toch echt al lang naar uit, toch?
1: Paul van Beek.

Ashkey Brothers, So Caught Up, Hoi op OSN 19-0, wat een Led Zeppelin. Diremaker, dat zijn hits die je eigenlijk vrijwel nergens meer hoort. En juist dat maakt OSR 19-0 zo bijzonder, kunnen we wel stellen. Ja, dan is het zaterdagmiddag, lunchen weer samen, een broodje mee. En heb ik goede muziek onderweg van de Commodores zometeen. De La Soul, Curtis Harding en dit is Mr. Slowhand, Eric Clapton, een circus.

Feel Good, en wat een herinnering, 1989. De La Soul en Me, Myself and I op OSR 920. Vind je het leuk om vriendje van ons te worden? Vind je het leuk om ons te volgen, ook tijdens je vakantieperiode? Dat is meer dan welkom. Check onze website www.osr920.nl. Hey, Gloria Gaynor zometeen met I Will Survive. In Excess komt nog voorbij en dit is een single van een tijdje geleden. Curtis Harding, I Won't Let You Down.

Door velen geadopteerd, maar dit is natuurlijk het origineel uit het eind van de jaren 70. Gloria Gaynor, I Will Survive. Is dat nog steeds fijn om te horen? Ik denk het wel hoor. Het zorgt voor een lekkere spijsvertering tijdens de lunch op de zaterdagmiddag. 20 juni op de kalender. Het is morgen vaderdag, dus wil je nog een cadeautje scoren? Dan moet je wel even aan de bak hoor. In excess, dit is Beautiful Girl.

van het Songfestival van dit jaar, Bangaranga. Dara op de radio. Nou, het is even wennen. Ik moet eerlijk zeggen dat het Songfestival dit jaar volledig aan mij voorbij is gegaan. Ik weet eigenlijk niet goed. Ik heb daar niet echt per se reden voor. Maar ja, aan de andere kant. Ja, misschien inderdaad omdat Nederland niet meedeed, dat ik het allemaal net een stukje minder interessant vond. Had jij dat ook? Nou, laat me weten wat jij vindt. Welk liedje je bijvoorbeeld mist? Studio@osr920.nl is het adres waar we je mail meer dan welkom ontvangen. Queen en David Bowie nu op je radio. Dit is Under Pressure.

van Robbie Williams, de super entertainer, kunnen we wel stellen. Hij probeert nog steeds nieuwe muziek te maken. Dat wil vooralsnog niet lukken, maar het is heerlijk om terug te grijpen naar zijn grote hits, want die heeft hij meer dan voldoende. Goedemiddag, smakelijke lunch, die zetten we voort, dus bewaar je broodje voor zometeen. Dit is Krabby Appleton, een go-back op OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. Volgens vakbond FNV zijn de lonen te laag en moet het plan om de zondagstoeslag te halveren van tafel. De vakbond verwijt de betrokken winkelconcerns dat ze wel de top belonen terwijl medewerkers achterblijven. Werknemers van Gal & Gal, Ethos en Kruidvat voeren morgenmiddag actie bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. Volgens hem moeten de EU en de lidstaten zich blijven houden aan internationale afspraken over mensenrechten en vluchtelingen. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Daar kunnen afgewezen asielzoekers dan wachten op terugkeer naar hun land van herkomst. Volgens Turk kan dat leiden tot mensenrechten schendingen, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. Alle geallieerde landen en defensiebedrijven krijgen toegang tot analyses en kwetsbaarheden van de systemen. Volgens de Oekraïnse regering helpt dat bij het sneller ontwikkelen van tegenmaatregelen. Defensieminister Fedorov noemt de buitgemaakte wapens een bron van kennis voor de vrije wereld. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. De man werd gisteravond bij Bad Camberg ten noordwesten van Frankfurt door de politie aan de kant gezet. Andere weggebruikers hadden gemeld dat zijn Volvo met blauwe knipperlichten rondreed als een politieauto. De Nederlander was samen met een vriend op de terugweg van een wedstrijd voor extreem omgebouwde auto's in Albanië. Ze eindigde daar als derde. Het weer droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De 17e editie van het Rockabilly Roundup Festival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Liefhebbers van authentieke rockabilly muziek kunnen dan terecht bij Manege den Perdebak aan de Provinciale Weg 26. Diverse internationale topbands zullen optreden. Denk aan The Goosebumps uit Italië, Los Folidos uit Spanje, Snakes in the Boots uit Frankrijk en Dollar Bill uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het Kroatische Bee and the Bobs staat op de planken. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Dribbelei wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. In Boekel is een nieuwe coalitie gevormd tussen CDA en DOP. En zoals verwacht zijn er nu 3 wethouders benoemd. De vraag waarom deze keuze is gemaakt klinkt luid, zeker na het BlokTV-debat. Opvallend is de leeftijd. De helft van het nieuwe college is jonger dan 30. Aanstaande donderdag, 25 juni, ontvangt presentator Mario van Dinter in Blok Live alle wethouders en burgemeester Caroline van der Elsen. Van 8 tot 9 uur 's avonds bespreken ze de gemaakte keuzes, de portefeuilleverdeling en stellen ze externe wethouder Erik Daandels voor. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: Bandje uit Nederland, dat is dan wel weer leuk. Fox the Fox en Precious Little Diamond op OSR 920. Jij hoort bij ons. Goedemiddag, smakelijke lunch.
1: Paul van Beek.

Will Smith en Niall Horan en Drive Safe. Actuele muziek op OSR 920, want jij hoort bij ons. En ik zei het je al eerder, we pakken de krenten uit de pap. Ken je Renit Friese? Man heeft een prachtige stem. Zong ooit Engel Gabriel. Maar deed ook een liedje met The Pilgrims, want dat was eigenlijk zijn bandje. En als je dit hoort, krijg ik echt weer kippenvel. White Man. Oh.

Something About You, level 42 op OSC 920. Jij hoort bij ons. Ah, daarvoor uit de Nederlandse stopbandje Pilgrims and White Man. De hits van zaterdagmiddag.

hit. Daar weet ze wel gaat mee. Taylor Swift. Is het nou over? Nou, ach. Ze gaat net trouwen, dus ik neem aan dat dat zeker niet aan de orde is. Gavin DeGraw daar naar voren en Soldier. De zaterdagmiddag is voor jou. Kijk je af en toe dat programma over de musicalster. Hoe vond je de Suzanne Kleeman? Of was het Monique? Ja, ik haal ze altijd door elkaar. Dit is Lois Lane. And I Wanna Be Your Boy, 920.

Dave Stewart en Annie Lennox waren samen Eurythmics. Sweet Dreams Are Made Of These was hun grootste hit. Het liedje is trouwens, denk ik, ergens a cappella in een of andere circuit beland. Want elke beetje populaire DJ heeft wel een versie van dit nummer in zijn tas als die op een festival staat te draaien. Ik weet niet precies waar dat vandaan komt, maar het is wel een feit. Goedemiddag, smakelijke lunch bij OSR 920 met een oudje van Eddie Cochran.

In de blad, John Mayer op Power Zer 920. Fijne muziek. Hoe later de avond, hoe schoner de gasten, zeggen ze wel eens. Daar houden we ons dan maar aan. Het is alweer bijna 2 uur. Ik wens je veel plezier deze zaterdagmiddag. Morgenavond om 6 uur sluit ik graag het weekend met je af. Dit is Aerosmith en Dream On.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Rondehoek West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Volgens meteorologen is het uniek dat er al op 20 juni sprake is van een tweede hittegolf. Voor een regionale hittegolf zijn 5 warme dagen op rij nodig, waarvan minstens 3 boven de 30 graden. Van een officiële landelijke hittegolf is nog geen sprake, maar die kan volgende week mogelijk volgen als de temperatuur in de Bilt nog oploopt. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. De wagons kwamen op een weg terecht onder het spoorviaduct. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Volgens de politie vervoerde de trein geen gevaarlijke stoffen en is er geen gevaar voor de omgeving. Het treinverkeer voor reizigers ondervindt geen hinder van het ongeval. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Van Hooft stond 15 jaar aan het hoofd van de partij en speelde een belangrijke rol in de opbouw van de SP. Hoewel hij er zelf niet in slaagde om een kamerzetel te veroveren, legde hij volgens de partij wel de basis voor latere successen. Na jarenlang raadslid te zijn geweest in Nijmegen werd hij daar de eerste SP-wethouder. De partij prijst de betrokkenheid van Hans van Hooft als politicus die woorden wist om te zetten in daden. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De fusie tussen SECVO, Silvo en Onderwijsgroep Oost-Brabant is definitief. Per 1 januari 2027 ontstaat een nieuwe onderwijsstichting. Deze brengt 17 scholen voor primair en voortgezet onderwijs samen in de Brainport-regio. Doel: leerlingen de beste kansen bieden in een veranderende wereld. De fusie speelt in op de snelle groei van de Brainport-regio door kennisdeling, talent en innovatie te versterken. Zo worden leerlingen optimaal voorbereid op de toekomst. De komende maanden staan in het teken van de verdere inrichting van de nieuwe organisatie, inclusief de introductie van een nieuwe naam. Na 2 rustige jaren zien huiseigenaren de WOZ-waarde van hun woning weer fors stijgen. In Laarbeek bedraagt die dit jaar gemiddeld €495.000, zo blijkt uit CBS-cijfers van woensdag. Een gemiddeld huis in Laarbeek, koop of huur maakt niet uit, heeft dit jaar deze WOZ-waarde. Deze stijging is al 4 jaar sneller dan de huizenprijzen. In 2019 was de waarde nog €276.000. De WOZ-waarde beïnvloedt de inkomstenbelasting, vooral voor woningen boven €1,3 miljoen, die onder de villa-tax vallen. Vorig jaar telde Nederland 56.000 van zulke huizen, waarvan 38 in Laarbeek stonden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd-tv. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
5: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Pielrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppielrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Boer.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbona.

Ja, je moet het sowieso rustig aandoen met dit soort temperaturen. Op de zaterdagmiddag met temperaturen boven de 30 graden. Ik zeg dames en heren, jongens en meisjes, lekkere muziek van Laidback en Bakerman. Dit is Timmy T. Ik zeg goedemiddag.

En als je dan zo die piano hoort, dan denk je, hé, hij heeft toch zo'n liedje gemaakt waar ook zo'n leuke piano in zit. Billy Joel en Vienna hier op de zaterdagmiddag bij OSR 920. De temperaturen stijgen. Dits, die zijn heet. En nou ja, dat waren in ieder geval een paar heren achter elkaar. Timmy T, John Legend en Billy Joel. En dan vraag jij je natuurlijk af, hebben we ook nog dames vandaag? Ja hoor, zometeen onder andere nog Amy Winehouse.

Ja, en bij dit soort geluiden zie ik mezelf dan gewoon een beetje aan boord van een cruise ship. Weet je wel, zo'n beetje dat loveboat idee met Imperials en Who's Gonna Love Me. Heerlijke muziek en dat met de temperaturen vandaag, ja, hoog. Iedereen heeft het over het weer, maar goed, wij hebben het vooral over de muziek. Amy Winehouse, ik had je beloofd, Back to Black.

Heb je de videoclip wel eens gezien? Is in Nederland opgenomen. Ja, Animal, de videoclip voor deze hit, was inderdaad in een Nederlands circus. Ja, de heren komen regelmatig deze kant op, want de eenarmige drummer van Def Leppard is ook met een Nederlandse vrouw getrouwd, zover ik begrepen heb. Dus ja, ze hebben hier nog wel eens wat te zoeken, zeg ik dan altijd. En wat een lekkere muziek van het album Hysteria, hoorde je. Animal, zometeen wordt het zomer met Rob de Nijs. Oh, klassieker op de radio. En ook R.E.M. die vliegen naar de maan. Allemaal leuke plaatjes hier voor de zaterdagmiddag. Ik zou zeggen, als je toch buiten zit, denk om de buren, want ze willen meezingen.

Het werd zomer, Rob de Nijs. Nou, je kan wel zeggen, het is zomer geworden. Dit moment. Ja, het wordt wel weer wat vochtiger later vandaag. Maar hey, dat is voor later een zorg. En tegen die tijd gaan we toch gewoon weer lekker binnen zitten. Dit is de muziek bij de voorbereidingen van de barbecue. R.E.M. en The Man.

Het stemgeluid van Peter Tetterall. Hij deed ook ooit solo een leuke versie van Red Red Wine. Hij zat bij de band TZ en je hoorde My Bellamy. Wij gaan op naar het nieuws van 3 uur. En dan ben ik zometeen nog een uur bij je op de radio. En nog meer goede muziek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Rondehoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met werknemers over nieuwe kostenbesparingen. Porsche kampt onder meer met importheffingen in de VS, een zwakke vraag in China en meer concurrentie in Europa. De nieuwe maatregelen komen bovenop eerdere plannen om duizenden banen te schrappen. Porsche verkocht vorig jaar minder auto's en wil ook in de toekomst winstgevend blijven. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Driebelei wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. De 17e editie van het Rockabilly Roundup Festival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Liefhebbers van authentieke rockabilly muziek kunnen dan terecht bij Manege den Perdebak aan de Provinciale Weg 26. Diverse internationale topbands zullen optreden. Denk aan The Goosebumps uit Italië, Los Folidos uit Spanje, Snakes in the Boots uit Frankrijk en Dollar Bill uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het Kroatische Bee and the Bops staat op de planken. In Boekel is een nieuwe coalitie gevormd tussen CDA en DOP. En zoals verwacht zijn er nu 3 wethouders benoemd. De vraag waarom deze keuze is gemaakt klinkt luid, zeker na het blok-tv-debat. Opvallend is de leeftijd. De helft van het nieuwe college is jonger dan 30. Aanstaande donderdag, 25 juni, ontvangt presentator Mario van Dinter in Blok Live alle wethouders en burgemeester Caroline van de Elsen. Van 8 tot 9 uur 's avonds bespreken ze de gemaakte keuzes, de portefeuilleverdeling en stellen ze externe wethouder Erik Daandels voor. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

in het weekend op de radio. Zaterdagmiddag 20 juni 2026. De hoogste temperatuur voor deze maand, die zullen we deze week toch wel aantikken, denk ik. Ik zeg, we gaan er eens even een mooi feestje van maken hier bij OSR 920. En dat doen we onder andere met de Tramps. En wat zingen ze?

A War in My Mind, Bad Heart. En daarvoor feesten met de Tramps en Shout. Heerlijke muziek op de zaterdagmiddag. En wat je ook aan het doen bent, zorg dat je genoeg hydrateert. Hè? Hydratatiemomentjes inlassen, doen ze bij het voetbal ook. Dus doe dat vooral voor jezelf ook vanmiddag. En ik weet niet of dat dit een goed idee is bij deze temperaturen. I wanna say.

Fly too high. Ja, want wie hoog vliegt kan hard vallen. Hè? En dat was een beetje het motto van deze hit van Janis Ian. Die hoorde je hier bij OSR 920. Mocht je nou meer willen weten over ons, wij zijn er ook op Facebook onder andere. Kijk even op Facebook bij OSR 920. En anders even op de website osr920.nl. Er zijn zoveel wegen waarmee je met ons in contact kan komen. Dus ik zou zeggen, gebruik ze dan ook allemaal. Gaan wij gewoon lekker door met hits van The Last Frequency. En dit keer met Tom O'Dell en Black Friday.

Lennon Miles en Black Velvet. En zo begonnen we het rijtje van drie met de Black Friday en eindigden we met de Black Velvet. Heel veel mensen weten niet dat deze plaat over Elvis gaat, hè? Ja, moet je maar eens goed naar die tekst luisteren. Het is gewoon eigenlijk het verhaal van Elvis Presley, de King of Rock and Roll. Die werd bezongen in deze grote nummer.

je dat tegenwoordig nog wel kan doen hoor. Een band noemen naar Ecstasy. Ecstasy en Senses Working Overtime. Ja, want je hebt natuurlijk altijd als het een band on tour gaat, dan hebben ze van die flightcases bij hen en dan staat dan de bandnaam heel groot op. En ik denk als je bij een vliegveld komt en je zegt van nou, we gaan even laaien en die douane ziet allemaal kisten Ecstasy voorbij komen, ja, dan wordt het toch een probleem denk ik.

Pink en Walk Me Home. Nou, ik wil die dame best een keertje thuis brengen hoor. Geen enkel probleem. Loop maar mee. Dan maken we wel een klein ommetje. Gezellige muziek hier op de zaterdagmiddag. Daarvoor nog Dance Little Lady Dance. En dat was niemand minder dan Tina Charles. En de Buena Vista Social Club. Samen met Maroon 5 natuurlijk. Hun hit She Will Be Loved in een beetje zomersjasje. Past mooi bij de temperaturen van vandaag. En weet je wat er ook bij past? Zometeen na 4 uur. Dan is Jorg Kreiner bij jou op de radio. Die neemt jou verder mee door de middag. En ik ben er morgen weer tussen 10 en 12 met het begin van het Vinylcafé. En morgenmiddag gaan we daar.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's zoals vluchtelingen en internationale conflicten en waarschuwde ze voor extreem rechts beleid. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Leerlingen krijgen pas in het secundair onderwijs toegang tot AI-tools en alleen na een basisopleiding. Volgens de regering moeten kinderen eerst goed leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze AI gebruiken. De Noorse overheid vindt ook dat jonge leerlingen nog te weinig kritisch denkvermogen hebben om AI goed in te zetten. Noorwegen is een van de eerste landen met AI-regels in het onderwijs. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Er is een gloednieuw watertappunt geopend in Handel. Donderdag vulde wethouder Willeke van Zeeland haar flesje bij het nieuwe watertappunt aan de Rector Luitenstraat. Vanaf nu kunnen passanten en bewoners hier gratis genieten van verfrissend drinkwater. Het tappen van water is niet alleen een gezonde keuze, maar ook uitermate gemakkelijk en bovenal lekker. Dit nieuwe punt in Handel is onderdeel van een breder netwerk aan watertappunten binnen de gemeente Gemert-Bakel. In heel de gemeente Gemert-Bakel watertappunten bij speelplekken of langs wandel- en fietsroutes. In De Mortel, in Milhezen, in Gemert en in Elsendorp. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Dribbelei wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
3: Jorg Krijnen.

In de jaren 90 waren deze dames even heel erg populair onder leiding van Treintje Oosterhuis. Total Touch hoorde je en Touch Me There. Aan het begin van een nieuw uur OSR in de middag. Het is vandaag zaterdag 20 juni. Hartelijk goedemiddag en welkom in de show. En dames en heren, wat is het weer warm in Nederland. De zomer is weer helemaal terug. Tot 6 uur heb ik de leukste muziek voor je klaarstaan. Straks onder andere nog muziek van Sam Fender en Olivia Dean. We gaan een plaatje draaien van de Two Brothers on the Fourth Floor. En ook de Spinners gaan voorbij komen. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 80, dames en heren. En dat doen we met deze plaat van Rupert Holmes. Dit is Escape, de Pina Colada Song.

Een gezellig plaatje van Graham Goldman. Je hoorde Sunburn. En ja, Sunburn, dat past natuurlijk wel helemaal bij de laatste dagen. We hebben vandaag een bijzondere hittekracht. Het is misschien wel hittekracht nummer 9. En de temperaturen lopen ook op tot boven de 30 graden. Dus zorg goed voor jezelf. Drink in ieder geval voldoende water. En ja, af en toe even de schaduw opzoeken. Dat zou ook niet verkeerd zijn. We hebben natuurlijk wel de leukste muziek hier op OSR. Deze komt uit de Nederlandse top 40. De nieuwe single van Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

Van de disco en de Motown in de jaren 70. Zij waren ook onwijs populair. Je hoorde de Spinners en Working My Way Back to You. En we draaiden daarvoor ook nog muziek uit het begin van de jaren 90. Eigenlijk een van de eerste singles van The Two Brothers on the Fourth Floor. Vandaag hoorde je hier bij OSR Can't Help Myself. Tijd dan voor Move. Hier is Blackberry Way.

0: Oh shit, I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Dit is OSR 920.

af en toe een momentje van rust. Is natuurlijk ook heel fijn hier op OSR. Greg Holden hoorde je en The Last Boy. En we draaiden daarvoor ook nog de muziek van Eminem en Dido. De welbekende single Stan. Sam Veld samen met Vizé is hier met Far Away From Home.

Holly Johnson en Americanos. En we draaiden daarvoor ook nog de muziek van Fatboy Slim. Persoonlijk vind ik dat nog steeds een hele leuke plaat. Praise You vandaag hier op OSR. En dan gaan we nu muziek draaien van de Tom Robertson Band. Een beetje rock'n'roll op de zaterdagmiddag. Dit is 2468 Motorway.

0: Wolf op je radio. All Things Under the Sun. En met die plaat komen aan het einde van dit uur. OSR in de middag betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 5 uur. En daarna zijn we natuurlijk bij je terug nog met veel meer heerlijke hits hier op de zaterdagmiddag. Laatste plaat van dit uur komt uit de jaren 90 van Beats International. Dit is Dub Be Good To Me.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Ondertussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS gewoon door en reist er een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Pakistan speelt een bemiddelende rol. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op het akkoord tussen de VS en Iran over de heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie dus inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers, maar dus ook van de straat van Hormuz. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's zoals vluchtelingen en internationale conflicten en waarschuwde ze voor extreem rechtsbeleid. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. De slachtoffers waren 2 mannen en een vrouw van in de 60 en 70. Ze kwamen om tijdens wandelingen in de binnenste kloof waar het tot 43 graden kan worden. Hulpdiensten konden hen ondanks snelle inzet niet meer redden. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers om in de heetste uren geen zware tochten te maken. Er vallen regelmatig doden door ongelukken en hitte in de Grand Canyon. Het weer, het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Driebelei wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. Er is een gloednieuw watertappunt geopend in Handel. Donderdag vulde wethouder Willeke van Zeeland haar flesje bij het nieuwe watertappunt aan de Rector Luitenstraat. Vanaf nu kunnen passanten en bewoners hier gratis genieten van verfrissend drinkwater. Het tappen van water is niet alleen een gezonde keuze, maar ook uitermate gemakkelijk en bovenal lekker. Dit nieuwe punt in Handel is onderdeel van een breder netwerk aan watertappunten binnen de gemeente Gemert-Bakel. In heel de gemeente Gemert-Bakel watertappunten bij speelplekken of langs wandel- en fietsroutes. In De Mortel, in Milhezen, in Gemert en in Elsendorp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Het is een van die klassiekers uit de jaren 80. Je hoort het regelmatig hier op OSR. Ditmaal de Pointer Sisters en Jump For My Love. Welkom terug in het laatste uur van OSR in de middag. Ik heb nog hele leuke muziek voor je klaarstaan. Straks onder andere nog Peaches and Herbs. We gaan een plaatje draaien van Isabella A. samen met Tim Akkerman. En ook de Simple Minds gaan voorbij komen. Maar eerst gaan we terug naar de 90s, oftewel naar de jaren 90. Hier is Hathaway met Live.

Een beetje love op de zaterdagmiddag in de vorm van Peaches and Herbs. Dit is Reunited. We draaien daarvoor ook nog de muziek van U2 en Green Day. Twee enorme bands met elkaar gecombineerd. En je hoorde zojuist voorbij komen. The Saints Are Coming. Tijd dan voor Nederlandstalige klanken hier op OSR op de zaterdagmiddag. Dit is Isabelle A. samen met Tim Akkerman. En dit is de hitsingle Ik Denk Te Veel.

De tempo bij deze temperaturen, maar het is wel leuk om hem te horen. Uit de jaren 70, de Darts, hoorde je en Danny Cool, The Girl Can't Help It. En we draaiden daarvoor ook nog de muziek van The Simple Minds, Promised You a Miracle. Een van de bekende hits van de formatie, zeker in de jaren 80. Je luistert naar je favoriete radiostation OSR op deze enorme, warme en plakkerige zaterdagmiddag. Maar de muziek is cool en daar houden we het dan maar even bij. De muziek van Enrique Iglesias, die hoor je nu. Dit is Tired of Being Sorry.

Het is een ongelooflijk goede band, Keen. En ditmaal draaiden wij voor jou speciaal Silent by the Night. En daarvoor nog Steely Dan met High 19 op de zaterdagmiddag. De volgende plaat is van Mash. Hier is Team from Mash.

Fur Grimyard en een bekend plaatje, hè? Drunken Sailor. Dat leerden wij vroeger op de basisschool, dit liedje. Was eigenlijk het eerste Engelstalige liedje dat ik zelf leerde zingen op school. Daarvoor nog Crystal Waters, een van de populaire platen uit de jaren 90. 100% Pure Love. En dan nu muziek uit de Nederlandse top 40 van Olivia Dean. Here is So Easy.

0: Colin Blundstone en Waterfall. En met die plaat komen we aan het einde van OSR in de middag voor deze zaterdag. En dat betekent dat zometeen na 6 uur de avond door zal starten. Natuurlijk met Martin Harbers. Ik wens je er heel veel luisterplezier mee. En ik spreek je graag morgenavond weer om 1:00 voor een nieuwe uitzending van de avond door. Laatste plaat van vanmiddag is deze van René Vroger en Friends. Dit is You've Got a Friend.
1: When you're done and troubled, and you need some loving and care, and nothing, no, nothing is going

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Zes asielzoekers, onder wie twee kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Intussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS door en reist een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op een akkoord tussen de VS en Iran over heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Op vrijdagavond 26 juni staat de wijkagent van Boekel voor u klaar. Tussen 7:30 en 7:30 kunt u terecht op het Sint-Agataplein. De politie tuk-tuk zal aanwezig zijn op de parkeerplaats bij de Jumbo waar het contact laagdrempelig is. Heeft u opmerkingen of vragen over de veiligheid in uw buurt of wilt u simpelweg kennis maken met de wijkagent? Loop gerust eens binnen. Dit is een ideale gelegenheid om uw zorg te delen of een praatje te maken. De wijkagent vindt het belangrijk om het aanspreekpunt te zijn in de wijk en daarbuiten. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Petra van der Put uit De Mortel, nu 41, vertrekt naar het WK CrossFit in Amerika. Eind 30 kreeg ze de diagnose Parkinson, een enorme klap. Artsen adviseerden sport, ze kwam bij CrossFit. Ze besloot mee te doen aan een wedstrijd en ondanks dat het verre van vlekloos verliep, bleek ze beter te scoren dan veel wereldtoppers. Een half jaar later stond ze al op het WK. De strijd om een finale plek werd een zware. Petra zegt, ik voel me als het kneusje uit De Mortel tussen allemaal spierbundels. Haar klachten zijn vooral cognitief, zoals moeite met plannen en multitasken. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Martin Huibers.

De Zweedse Licky Lee met de enige echte originele van I Follow Rivers. En er is een andere uitvoering. Die kennen we natuurlijk van de Belgische formatie Triggerfinger. Zij moesten bij Giel Beelen een top 40 nummertje even uit de losse pols spelen. Dat deden ze dan met I Follow Rivers. En het werd een nog groter hit, kunnen we wel stellen. Een hele goede avond. Welkom in de avond door op de zaterdagavond. Tot aan 8 uur. Met het nummer van The Sweets, Love is Like Oxygen. En ze staan live op het Fuse Street Rock Festival op 12 juli in Bakel. En de entree is gratis.

Dan ben ik niet zo gewend om allerlei plaatjes op te dragen aan mijn ex. Maar toevalligerwijs heet dit zo Dedicated to My Ex van Lloyd. En we hadden daarvoor The Sweet met Love is Like Oxygen. En ik vertelde al dat ze op het Street Rock Festival staan in 12 juli in Bakel. Even nog leuk om te vermelden dat het een tweedaags festival is. Gratis entree. En behalve The Sweet treedt er ook op Bertus Tigerpipe. Een tribute band van Toto. En ook de rockformatie uit Bakel en Mortal Third Half. En nog enkele meer. En we hebben Peter Maffay. Dedicated to my ex. Dit is Doe.

The Cross van Prince en Sheila E. zat achter de drumstel flink mee te drummen. Het nummer van de LP The Sign of the Times. En hadden daarvoor Peter Maffay en Du bist alles auf der Welt. OSR 920 met Cunningham en Norma Jean wants to be a movie star.

Oh, een regelrechte klassieker van Anita Meijer uit 1982. Geschreven door Martin Duijzer en Piet Sauer. Het had zo aan het Songfestival mee kunnen doen. En we hadden dan zeker gewonnen. Destijds de opvolger van Why Tell Me Why. En we hadden daarvoor de Spice Girls met Wannabe. Op OSR 920, tijd voor London Beat. En You Bring On The Sun.

De band van Teelau, De Scene, was dat met Open. En De Scene gaat opnieuw een toertje maken door Nederland. En ze komen op 12 september in de Cacaofabriek in Helmond. En op 28 november in de Groene Engel in Os. Maar dan met zang van Siep van de Ploeg. Ja, die we kennen van De Kast. En de tour die ze gaan maken heet De Tijd Is Nu Tour. We hadden daarvoor Coldplay met All My Love. Dexys Midnight Runners. Come on, Aline.

Shakira en Zoo van de nieuwe animatiefilm Zootopia 2, wanneer ze weer kruipt in de rol van Gazelle. Ja, dat werd geschreven door Shakira zelf en ook door Ed Sheeran, die daar meewerkte. We gaan zo meteen naar de nieuwsberichten van 7 uur en daarna zijn we terug voor nog een uurtje de avond door. Maar eerst Daryl Hall en de tijd voor zijn Dreamtime.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Zes asielzoekers, onder wie twee kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het was een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. De 358e bedevaart van Gelderop naar Handel vindt plaats op vrijdag 26 juni. Het thema is Maria, vorm ons tot medewerkers van Gods vrede. Pelgrims kunnen per fiets, auto of bus reizen. Er is op vrijdagavond om 6:30 een avondgebed in de Brigidakerk in Gelderop, gevolgd door een eucharistieviering. Daarna is er koffie en thee in het Sint-Antoniushuis. Zondag de 28e vertrekken de fietsers om 7:00 ochtends vanaf de Brigidakerk. Eucharistieviering in Handel begint om 9:30 in het park bij slecht weer in de kerk. Meer informatie krijgt op de site van Nicasius Parochie. Na een zwaar ongeluk stond Giovanni voor een lange weg van herstel. Stap voor stap werkte hij aan zijn kracht, vertrouwen en zelfstandigheid. Vitaliteitsmakelaar Tijn speelde hierbij een cruciale rol. Dankzij zijn hulp kon Giovanni zijn sportdroom voortzetten en verder werken aan zijn herstel. Sport is voor Tijn en Giovanni meer dan alleen bewegen. Het staat voor hoop, doorzettingsvermogen en dagelijkse vooruitgang. Met de ondersteuning van Vitaal Labeek, 9, vond Giovanni bovendien een plek waar hij weer volop kon meedoen en vooruit kan kijken. Ze helpen inwoners om in beweging te komen en te blijven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: OSR 920.
1: Jij hoort bij ons.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

Smokey Living Next Door to Alice en Peter Koelewijn wisten er destijds wel raad mee. En bracht onder de naam Grompy een andere versie uit. Die heette Alice. Who the fuck is Alice? Het laatste uur, de avond door op de zaterdagavond met Katrina and the Waves. En de leven al dagen op Walking on Sunshine.

De spiksplinter nieuwe single van Douwe Bob heet All For One, The Atom For, de Alpe d'Huzes. 20 jaar Alpe d'Huzes en hij heeft er zelf aan meegelopen, want op 4 juli steeg hij naar de top van de Alpe d'Huzes. En de opbrengsten van de plaat die gaan allemaal naar het goede doel, naar het kankerfonds. We hadden ervoor Katrina en de Waves op Overzeg en Walking on Sunshine. En dat doen we deze dagen natuurlijk wel. Het blijft heet en warm. Je bent de Style Council. En have you ever had it blue?

Met U2 gingen we even terug naar 1991 van de legendarische LP Achtung Baby. En we hadden ervoor Cliff Richards, Sir Cliff Richards met Blue Turns to Grey. En de Style Council met Have You Ever Had It Blue. Die zijn de Script samen met de rapper en de man van de Black Eyed Peas, William en The Hall of Fame.

0: Muse en The Uprising. En op zondag 29 en maandag 30 november aanstaande zijn ze live te zien en te horen in de Ziggo Dome in Amsterdam. En de kaartverkoop is gisteren begonnen. Daar moet je wel snel bij zijn, want ze zijn zo uitverkocht. Hier hebben we Revelation Time. De band waarmee Ruud Gullet trouwens ook nog een aardig deuntje mee zong. Het heet South Africa.
1: Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OFR 920.

This is All I Be van de LP Letters to My Habits. En er is ook weer een nieuwe single verschenen. En daar hoor je binnenkort wel meer over. What a Way to Die heet die. Die was Floride samen met de DJ David Guetta. Club Can Handle Me. You know I'm not-

De boybands Boyzone en No Matter What en van de Flowride met de Franse DJ David Guetta. Club Can't Handle Me. En dat zit er weer op. De avond door op de zaterdagavond duurt slechts 2 uur. Straks na het nieuws van 8 uur, dan zit hier Ben van Riel met Pet en Fluit, de muziektrein, tot aan 12 uur. Gevolgd dus door Tom Holland na 10 uur. Ik wens je nog een heel prettig weekend. En we hebben nog Elbow en de Lippy Kids.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. De 358e bedevaart van Gelderop naar Handel vindt plaats op vrijdag 26 juni. Het thema is Maria, vorm ons tot medewerkers van Gods vrede. Pelgrims kunnen per fiets, auto of bus reizen. Er is op vrijdagavond om 6:30 een avondgebed in de Brigidakerk in Gelderop, gevolgd door een eucharistieviering. Daarna is er koffie en thee in het Sint-Antoniushuis. Zondag de 28e vertrekken de fietsers om 7:00 ochtends vanaf de Brigidakerk. Eucharistieviering in Handel begint om 9:30 in het park bij slecht weer in de kerk. Meer informatie krijgt op de site van Nicassisius Parochie. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het wordt een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Boys to Men and the End of the Road, Kaizer Chiefs en Ruby. Goedenavond, van harte welkom. De trein is weer vertrokken. Vanavond is het droog en lange tijd helder en warm.
1: Ben van Rio.

Ja, er is ook een studioversie van uit en die heeft ooit in de hitparader gestaan. Maar deze plaat is veel mooier, deze versie, de live versie van Depeche Mode. En I Just Can't Get Enough. Hier op OSR 920. De muziektrein tot aan 12 uur vanavond met straks tussen 10 en 12 ook nog 2 uur lang Tom Holland. Maar zover zijn we nog lang niet. Manfred Mann, Spirit in the Night.

Bob Marley, geremasterd in Sun is Shining, Four Tops en Bernadette hier op OSR 920. Ah, even naar Limburg. Yellow Sun of Ecuador, Classics.

niet zo vaak meer hoort. Maar wel hier bij OSR 920. Web en Baby, Won't You Leave Me Alone. Rocky Burnett had ook nog een Tired of Towing the Line. Even wat verstaanbare muziek met Nasty. Een moment zonder jou.

zeg, dit past een beetje bij het weertype vandaag toch, hè? Lekker buiten met een groot glas bier of met een lekker wijntje erbij. Guys and Dolls en A Broken Dream. Zo direct het nieuws van station 9 uur. The Doors, Waiting for the Sun.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het was een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. Op vrijdagavond 26 juni staat de wijkagent van Boekel voor u klaar. Tussen 7:30 en 7:30 kunt u terecht op het Sint-Agataplein. De politie tuk-tuk zal aanwezig zijn op de parkeerplaats bij de Jumbo waar het contact laagdrempelig is. Heeft u opmerkingen of vragen over de veiligheid in uw buurt of wilt u simpelweg kennis maken met de wijkagent? Loop gerust eens binnen. Dit is een ideale gelegenheid om uw zorg te delen of een praatje te maken. De wijkagent vindt het belangrijk om het aanspreekpunt te zijn in de wijk en daarbuiten. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Breek.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

Even een rustpuntje. Op deze zaterdagavond, heerlijke zaterdagavond, Gordon Lightfoot. And if you could read my mind, Puff Daddy had ook nog een I'll Be Missing You. Eerste hitsingle voor Kim Wilde, Kids in America.

Ook gedaan door de Beatles, maar wat nou het originele was, weet ik niet. Cliff Burnett en Got to Get You Into My Life. Nou, in ieder geval niet origineel was van Earth in the Fire. En die hebben het ook nog gemaakt in de jaren 80. OSR 920, de muziektrein met Justin Timberlake. Rock your butt.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden, vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Na een zwaar ongeluk stond Giovanni voor een lange weg van herstel. Stap voor stap werkte hij aan zijn kracht, vertrouwen en zelfstandigheid. Vitaliteitsmakelaar Tijn speelde hierbij een cruciale rol. Dankzij zijn hulp kon Giovanni zijn sportdroom voortzetten en verder werken aan zijn herstel. Sport is voor Tijn en Giovanni meer dan alleen bewegen. Het staat voor hoop, doorzettingsvermogen en dagelijkse vooruitgang. Met de ondersteuning van Vitaal Labeek 9 vond Giovanni bovendien een plek waar hij weer volop kon meedoen en vooruit kan kijken. Ze helpen inwoners om in beweging te komen en te blijven. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het wordt een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Het trof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Tom.

klinkt echt een beetje uit de jaren 60, een beetje ouderwets, een beetje minder kwaliteit, maar dat is de charme van de liedjes. Neil Christian met That's Nice. En zo begonnen wij het derde uur bij OSR 920 met het programma De Muziekterrein. Tot aan 12 uur. Waarom is het maar goed? We zorgen voor lekkere muzikale verkoeling. Die doen we om 10:30. Dan gaan we even dansen met onze 12 inch spiegelbol mag gaan. De draaitafel mag blijven staan. Want ja, morgen is het uiteraard vinyldag bij OSR vanaf 10 uur tot aan 6 uur. Dit zijn de zomersklanken van de Gypsy Kings, Baila Mee, zometeen Tom Jones en It's Not Unusual.

werd altijd gebruikt volgens mij bij The Fresh Prince of Bel-Air. Daar stond een van die gastjes stond er op te dansen. Ik weet even zijn naam niet meer, maar dat werd, wat dat was wel bij dit nummer. It's Not Unusual, Tom Jones. Brengt ons bij een mooie popklassieker uit de jaren 80. The Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. En daarna terug naar de zomer van 1972. Looking Glass en Brandy.

Dan moet ik altijd meteen denken aan Radio Noordzee. Destijds uitzenden vanaf de Meerbroek 2, want we hebben ze die plaat vaak gedraaid. Dat was echt zo'n heerlijke zomerse plaat in 1972. Looking Glass en Brandy, daarvoor de Cutting Crew. En dit is ook heel mooi. Mr. Props, Nothing Really Matters. Zometeen Gary Puckett en de Union Gap. En we hebben ook een klassieker voor je klaarstaan van Fleetwood Mac.

Hij hoort maar deur van het nummer van de Beatles te cover, maar dan in het Spaans. Je maakt er een zomersdeuntje van. Dat was Los Monolos met Oma Lovin' en Kim Carnes en Invitation to Dance. En nu, naar de jaren 60. De Swing Blues.

Dat is nou echt zo'n muziek die hoort bij zo'n hele plakkerige warme avond. Hè? John Lee Hooker en de Healer. Ja, de Healer daarvoor Wanda Jackson van lang geleden met Let's Have a Party. Roger Hodgson was de zanger van de band Supertramp. Hier zijn ze met een van hun allergrootste hits. Give a Little Bit.

Elvis Presley's liedje uit 68 werd in de beginjaren opnieuw uitgemaakt. Deze Guitar Man. En daarvoor hadden wij Supertramp en Give a Little Bit. Dus even kijken, we gaan er weer op naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug voor het vierde en laatste uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden. Vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet €2,5 miljoen compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Petra van der Put uit De Mortel, nu 41, vertrekt naar het WK CrossFit in Amerika. Eind 30 kreeg ze de diagnose Parkinson, een enorme klap. Artsen adviseerden sport, ze kwam bij CrossFit. Ze besloot mee te doen aan een wedstrijd en ondanks dat het verre van vlekkeloos verliep, bleek ze beter te scoren dan veel wereldtoppers. Een half jaar later stond ze al op het WK. De strijd om een finaleplek werd een zware. Petra zegt, ik voel me als het kneusje uit De Mortel tussen allemaal spierbundels. Haar klachten zijn vooral cognitief, zoals moeite met plannen en multitasken. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het wordt een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: muziektrein. Tom

Ja, wie zou dat zijn, hè? Wie houdt onze draad? Somebody's Watching Me, dat was meneer Rockwell. En hij begon in de jaren 80 met dit nummer. Hij zei, begon al veel eerder, namelijk in het begin jaren 60. De Beatles, hier zijn ze met Police.

kunt op Line Net, maar volgens mij is het gewoon een beetje te warm omdat ik gewoon lekker blijven zitten en genieten van de muziekje bij OSL 90. Billy Ray Cyrus hoorde je met Achy Breaky Heart en daarvoor de Beatles en Please Please Me. John Paul Young, Love is in the Air, zometeen John Cougar Mellencamp en Paper and Fire. Love

hele wereld draait erom om het geld. Zij maakt er liedje over mee met All About The Money. En daarvoor een man die zoveel mooie platen maakte, maar bijna geen hits scoorde. John Cougar Mellencamp en Paper and Fire.

0: Ocean en The Loverboy. Daarvoor hadden we Basic Rollers, groep kwam uit Schotland en nummer heette Saturday Night. Rond 11:30 is het op zaterdagavond altijd tijd hier bij OSR voor de jukebox. En daar gaan we nu mee beginnen. Hier is de muziek uit de jaren 50.
1: Hello baby. Ja, this is the Big Bopper speaking.

Dan zouden we een mooi quizje mee kunnen doen. Wie was dat ook alweer? Nou, het was Lucille Starr en Bob Regent en Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Even wel volgens de tijd voor de French Song werd geen hit, maar het was in de jaren 60 wel een populair liedje in het kader van onze jukebox. En daarvoor hadden we de Big Bopper en Chantilly Lace. Meer jukebox muziek, uiteraard morgen bij het vinyl. En nu, Linda Swam en Run for Home.

de beginnende muziek van de heren van de Status Quo, Whatever You Want. Daarvoor hadden we Mika en die hebben bij het juiste einde Relax, Take It Easy. Nou, dat doen we ook hoor. Zometeen zomerse muziek, Jody Bernal, maar nu eerst deze van de Spencer Davis Group, Keep On Running.

Jordi Bernal, Un Beso Mas. En daarvoor hadden wij Defensor Davis op en Keep On Running. Ons aan 9.0, de muziektrein dendert naar het eindstation. We hebben nog een paar voor je te gaan. Nu zometeen Love It Spoonful met Do You Believe in Magic? En dit is The Culture Club en Time, Clock of the Heart.

hadden heel veel hits, deze heren. Van de Love and Spoonful in Nederland bleven ze een beetje bij Daydream en Rain on the Roof en Someone in the City. Do You Believe in Magic? En daarvoor de Culture Club met Time. En dan is het nu echt de laatste voor het nieuws van 12 uur. Daarna non-stop muziek, 8 uur morgen voor Mark Peters. En vanaf 10 uur gaat onze vinylstudio weer open tot aan 6 uur. Hier is Nostalgia en de Rubber Bullets.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Petra van der Put uit De Mortel, nu 41, vertrekt naar het WK CrossFit in Amerika. Eind 30 kreeg ze de diagnose Parkinson, een enorme klap. Artsen adviseerden sport, ze kwam bij CrossFit. Ze besloot mee te doen aan een wedstrijd en ondanks dat het verre van vlekloos verliep, bleek ze beter te scoren dan veel wereldtoppers. Een half jaar later stond ze al op het WK. De strijd om een finale plek werd een zware. Petra zegt, ik voel me als het kneusje uit De Mortel tussen allemaal spierbundels. Haar klachten zijn vooral cognitief, zoals moeite met plannen en multitasken. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het was een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. De 358ste bedevaart van Gelderop naar Handel vindt plaats op vrijdag 26 juni. Het thema is Maria, vorm ons tot medewerkers van Gods vrede. Pelgrims kunnen per fiets, auto of bus reizen. Er is op vrijdagavond om 6:30 een avondgebed in de Brigidakerk in Gelderop, gevolgd door een eucharistieviering. Daarna is er koffie en thee in het Sint-Antoniushuis. Zondag de 28e vertrekken de fietsers om 7:00 ochtends vanaf de Brigidakerk. Eucharistieviering in Handel begint om 9:30 in het park bij slecht weer in de kerk. Meer informatie krijgt op de site van Nicasius Parochie. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2:00 ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Petra van der Put uit De Mortel, nu 41, vertrekt naar het WK CrossFit in Amerika. Eind 30 kreeg ze de diagnose Parkinson, een enorme klap. Artsen adviseerden sport, ze kwam bij CrossFit. Ze besloot mee te doen aan een wedstrijd en ondanks dat het verre van vlekloos verliep, bleek ze beter te scoren dan veel wereldtoppers. Een half jaar later stond ze al op het WK. De strijd om een finale plek werd een zware. Petra zegt, ik voel me als het kneusje uit De Mortel tussen allemaal spierbundels. Haar klachten zijn vooral cognitief, zoals moeite met plannen en multitasken. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het was een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd